0: vaders en de zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is koning. De aarde mag juichen.
0: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood? Vervolging, honger, levensgevaar of het zwaar? Over dit alles zegenvieren wij landvrij. Dankzij hen die ons heeft.